Winfried Jonker, al uitdronken. Koets verzen wat geen ziel kan lezen, wat geen ziel kan lezen. Tot bij je woord van zoon en woord, waar liefde niemand knieën niet, waar liefde niemand knieën niet.

haren wegtrek, met die son op achter mij. De toeskloof se donker nek, met hoop wat voor mij wei. Storm twee klein sinkies, verby maats my arms vol, nog nooit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ma ek sit hier by my en toek al my sag. Die highway kan seer maak en vliegtuie skrik.

blijmos bij mijn ma. Ons rij je naweek naar mijn ma's dochter en zoek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwani, Bombila, Kondo, Mshishinching, Las, Emalaseni.

zit bij die straatcafé. Ik kijk al die mensen, loop heen en weer. Boemelaars bij die wimpiebar. Fontana is open tot laat in die avond. En kaalvoet kinders in die straat. Wijs parkeerplek aan. En hou dan die hand, hou dan die hand. Hou op die hand. Geef.

hoor ik een meisje mij. Dat is een Hare Krishna. Een vrouw wat ik zoek, ken ik voor Jezus. Vraag een man op die stoel, tussen Hillbrow Records.

Chelsea Hotel. Stemmen en muziek klinken elk woonstel. En ons zit in die zon en ons drinkwijn. Ons survive met een helse lot pijn in ieder landje. Kom ons drinken op die heen.

daar is een roering op die kaai. Hoor die mensen praat en lach, daar kom die skuiten met een zwaar geleide vracht. Vanavond is daar een viesmaal, wie het nou bees of skaar. Daar stoef patats en druif konfuit,

het gebloei. Susie, laatste soldaat. Alleen dier zijn makker op die slagveld gelaat.

gelijk is door de loop. Op die kruin van die hoogste duin ruik ik beskruit en brandewijn. In die gaten van een Remington magazijn.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Vrienden vraag, hoe gaan het? Ek antwoord, nee, dis reg. Maar elke sin vol stukken.

Stom my dat ek sukkel om terug te tel. Aan die aantal mense wat my al te leer kom.

0: 21 minute na 8, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en het natuurlijk Jankel's Vibes, my liefie Glitch, net voor het WGNL met een roadtrip en een rooksein in Early Bee met halfpad. Nou, of jy roadtrip en of jy my halfpad kry, maak jy saak nie. Ook kan jy jouself vind hierdie lang naweek of hierdie schoolvakantie, ek hoop jy maak die beste daarvan. Maak het lekker, maak lekker memories, is die belangrike ding daarvan, nee. Ek het ook een lekker propvol naweek wat voorlee met feeste en alles wat aangaan. Sondag gaan ek so bykie die vintage karre aandurf en so bykie op een trippie gaan, so ek maak het draai, julle weet waarvan ek praat, maar dit maak het net lekker. So, ek hoop jou naweek is propvol en ons kuier nog lekker tot so net voor 9. Ek het nog so bykie Arien Louise van Wyk, Dirk van der Westhuizen en Ampie wat deertrek, sowel as jou nuus hooftrekke om 8:30. So bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Egen jegen mekaar. Geen om waar ik leen niet. Mezelf jou niet gespaard. Je moest iets begraven. In die skippers in die haven. Die wacht voor mij.

20ste verjaardag, en sy was 2 weke en 3 dae te vroeg gebore. Sjoe, Renee van Eck, 23, Kathy Niemand, 25, ek my dogter gehad het, 28, my seun. Lizelle Beer, eerste 21 jaar, tweede 29 jaar. Veronica Mini Piper, ek was 19 met my oudste en 1 jaar later tweede, en op 25 my laat lammiekie. Ja man, Irene Meiring, 24, sien allemaal in die 20s, nee? Jeppe Rihanna, 22 en 25, Elma Terran van Niekerk, net 1 seun, 27 jaar oud, Ricky Knoesen, baie jong, 19 jaar, en sommer 2 tweeling, 1 seun en 1 dogter. My dogter is op 39 jaar oorlede, aan cystiek fibrosis. Sy was nooit getroud nie. Ah, my seun is getroud en sien 26. Ah, jene. Linda Bellinking, 19 jaar oud en my eerste geborene. Dan het ek Mariana Grobler van Rooyen, sy 27 met eerste ene, 29 met die tweede ene. Dietz van Rooyen, 26 gewees toe ek my dogter gehad het, Mel Slabbert, sy het my 24 jaar en 26 jaar met my tweede een. Kyk, allemaal is daar in die 20s, nee, ek is verbaas. Lydia de Ridder Simpson, 34ste verjaardag, maar een dag voor my 34ste verjaardag. Zenda McLeod, ek was 25 met my eerste en 27 met my tweede. Loretta Diedriks, 29, my eerste, enigste lekker dagie, love you, muziek daar. Nancy Hester, sê vir my, Nancy Serfontein, sê ek was 22 jaar oud toe ek my prachtige seun Tian gehad het, 24 en my prachtige dogter Desiree, daar sy, NL, 27 toe ek my seun na die dok gesê het, my pa kan nooit kinders hê nie, het sy pa kan nooit kinders hê nie, ok, Nicolette Gous, 22, Debbie Samuels, 23, Chantay Pieterse, 26, op pad na 27, Linda Jonk, 20, Theresa Erasmus, 28, ek was 23 dae kort van 31, Magda Grywenstein, 27 jaar oud, en dan nog so 2 of 3, dan gaan ons muziek maak, Enid Roberts Ferreira, 29, Marijke Blakeway, 34, en met die tweede, 35, Deirdre Nel, 21, met die eerste dogter, 25, met die tweede, en I'm still blessed, ek kan so dink.

taxi in de Skaapstad, mijn boerkie om te streel bij de keel. Zij wakkel en zij weeg, en zij knie nog aan die deeg, en zij weet niet ons is bezig om te steel.

Skrik af al my klere, dan praat ek bure taal. Welkom, welkom, welkom,

0: Show van tot zomaar vrijdag en Emile Angel Bad Times. Luister even in Picnic samen met je. Welkom in die Wildtuin, Sint Pieter voor Dine. Oh, klaar die muziek, alsjeblieft. Erg waar, ik wil niks om te doen hier. Gaan snij die gras. Je wind waai lekker. Zet die ketel aan. Radio een beetje zachter. Nee wat. Erg waar. Geen mensen iets in die leven. Ons kijk lekker samen tussen nou en net voor 6. Je hebt jou lekker luisterstasie, Picnic. Dit is jou weer om die draai. Oeh, is winderig buiten. Die weer te handen op. Morgen is helaas reen. Ons maar kyk hoe lyk dinge. Jou sportdienst ook om die draai. En natuurlijk jou topiek boekant van hier gesels ek en jy. En dan ook jou kiekie kyk en jou hartstaf wat jou kant toe kom. Natuurlijk ook Netflix. Hey, haas lekker films uit. Ek weet. Avengers, Endgame Encore. Vir die wat nou Marvel fans is. Hy is uit. Maar ek dink hy gaan stampvol wees vir 'n paar dae voordat ek gaan probeer kyk. Maar ons praat 'n bietjie later daar wat op jou skerms is. Maar vir nou, gaan ons geweer toe gaan en kyk hoe lyk dinge daai kan. En dan nog lekker muziek maak net hier so saam met jou op jou lekker luisterstasie. Goeiemiddag, lie ou nie. Sessie middag, Picnic, dankie vir die week. Net een plezier. Ek geniet het om so saam met julle te kyk hier so op jou weekstaan middag. Maar vir nou, ons gaan gewoon karakke toe, want ons is weer terug.
1: Luister FM. Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glenconner in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Dairy Fest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

0: Peter Smith, Wilhelmina van Gesinaar. Voor daar een fat man, boom baby. En Jan met high two-tone life sportnies. Met Nadie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende

0: Isim Saki, JC Clegg, voor Diners in the Weekend. Lekker muziek op Luister FM. Kom ons kyk gou laaste twee boodskapies vir die topic. En dan is het amper tyd vir ons om by Netflix uit te kom. En nog jou kiekie kyk.
1: Hallo Big Nick.
0: Hallo.
1: Myne sal wees, how about to go to? Jy moet een lekker dag hê. Ons is so 100 mense wat vir jou luister. Tess vanuit Naag.
0: Dankie, Tannie Tess. En vir al die mense wat daar saam met haar is, is lekker om so saam met julle te kuier. Wat sê jou Merman vir ons?
2: Big Nick is jou Merman, nie sê jong, Republiek van de Spets.
0: Mm.
2: Ek nou een spaza shopje of een winkelkie met die huis gehad het. Geloof my, baie van pas gewees het. World Champions Bomb Squad. Hey, man, ek sal allemaal vir jou geld maak. Ek sal om groen en geel verf. Met een maase move se springmok daarvoor. Om een levendag springmok ook, whatever. Daar sê my maat, ek luister vir jou, dankie vir die muziek, prachtig. Die Bob John song is te mooi hoor.
0: Dankie om Hermanie, ja, dankie jy so lekker saam kuier. Kom ons kyk gou-gou 'n bietjie wat is op jou skerms, klein en groot.
3: Kleinstroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
0: Ons kyk 'n bietjie wat is daar vir jou om te geniet by die huis op die stroomdienste, movies of series. En ook natuurlijk by die cinema, by die fliek, ja. Ek gaan een paar net so oor hulle skiep, want ek het hulle al verlede week genoem. Dinge wat op die oomblik wys, Neagly sal ek weer noem, natuurlijk is hier van Reacher gehou, dit is soos een spin-off, season 1. Hy is nou beskikbaar uit op een van die stroomdienste. Wat is daar ook, hier so wat goed lyk vir my. Nie veel nie, we, nog was rustig. Toy Story 5 het uitgekom, die fliek, hy is nou uiteindelik op die stroomdienste, die nieuwe ene. Dan is daar ook een spionasie thriller, die City of Blood. Dit lyk interessant ook. Kom ons kyk van nog iets, wat my oogie hier vang, as jy hou van die hip-hop industrie Jay-Z en uit, is een dokumentaire reeks oor Jay-Z en sy 5 dekade lang loopbaan. Hy is ook uit op van die stroomdienste. Backrooms is daai gruwel film, daai gruwel prent, dit baie goed gedoen. Hou van YouTube wat daai ding gemaak het, baie interessant. Ek het om begin kyk, maar nog geen kans gehad om verder soos 10 minute in. Dink ek het besig geraak of iets in daai lyn. Dan nog natuurlijk die Brothers, die komediereeks met Matthew McConaughey en Woody Harrelson is ook uit. Slow Horses, seizoen 6, enig iets met Sir Gary Oldman is fantastisch. Dinge wat om die draai is, wat opkomend is, kom ons kyk of enig iets wat goed lyk. Nie verskrikkelijk nie, Love is Blind South Africa, ek weet, daar is baie mense wat hou van daar, die realiteitreekse, dit kom uit. Ook The Runner is een actieriller met Glenn Powell en Lee Pace, The First Omen. Is een gruwelprent, ja, het kom seker van al die Omen films wat altyd uit was in die 80s gewees, denk ek, miskien 70s, wie weet. Dan ook Marvel, Spidey en The Avengers Halloween team-up. Lyk my, dit is een speciale geanimeerde Halloween episode vir die hele familie, en is in sip, dit is vanaf 25 September, ja, dit is maar vandag, hy kom vandag uit, lekker. En dan ook Simpsons, seizoen 37 is ook om die draai. Paolo, seizoen 1 is een drama reeks, dis ook uit. Dan Unmasking a Monster oor Eileen Wuornos, dis natuurlijk een true crime documentary. En is dit nie die vrou wat gespeel was dier Charlize nie? Ek kan verkeerd wees. Ek ken nie my serial killers so goed, so seker collega's by Luister FM nie. en dis omtrent dit, denk ek. Ja, The Morning Show, seizoen 4 is een nieuwe seizoen. Media drama, dit is ook uit binnenkort. Dit is op die klein skerm, kom ons beweeg aan, wat is op jou groot skerm by die cinemas. The Odyssey, hy draai nog steeds, jos, hy is al lang daar. Spider-Man's Brand New Day is nog steeds aan Practical Magic 2. Runner, jy kan hom ook kyk hier na, wie Coyote versus Acme. Dan Resident Evil, is een nieuwe ene, hulle begin van vooraf. Als omtrent 5 Resident Evil movies al klaar uit. Maar hierdie is dan heeltemal waar hulle oor begin. Hy lyk interessant, hy lyk goed eindelijk. En die kritieke gee goeie terugvoering oor hom. So is iets wat ek hoopelik miskien die naweek kan vang. Ook Forgotten Island, ons het hom geluister die verlede week, die loket. Heart of the Beast is ook op die groot skerm. En dan natuurlijk propvol, ek twyfel ek gaan inkom die naweek, Avengers Endgame. Dis encore, hy het extra stikkies by wat hulle vervilm het, so dat hy beter inpas met Avengers Doomsday. So dit is jy Marvel fan is, al die dinge, Avengers Endgame encore, hy is daar. Vir een of ander rede, Moana, die live action wat nie goed gedoen het nie, hy draai weer die naweek. Ek weet nie hoe kom hy. Mutiny is lekker skop skiet natuurlik, en Silas en die ijsbeer op tafel daar, die Afrikaanse film, hy is nog die naweek daar. Baie dinge vir jou om te kan geniet. Dan in volgende maand kom een van die dinge uit, dit is, daar is een Street Fighter movie wat op pad is, en ek dink ek het dit al voorheen genoem, hierdie is hoe hy klink.
4: Tonight, I'm a street fighter.
5: But only one of which will be crowned the world champion, a street fighter!
6: You win!
7: Perfect.
8: You're not a warrior anymore, you're a sideshow.
9: What's up, MTV?
10: I'm Ken Masters.
8: This is your shot at redemption. To my business as a
11: Who are you gonna show?
12: The path I'm on now is not one of combat.
8: Maybe it's Ken's turn to be champion.
13: How did you find me?
8: I'm paid to find champions. Even if they're lost.
14: If I lose you, my life is still trying to get up that great big yellow hole.
15: Good to see you, old friend. Did I say, oh, yeah,
13: yeah. Still reckless. I said, hey! Tournament is not what it seems. We have to be ready.

eeuwigheid verdween. Zoals jij de betwijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, en redige zoek ons, reis morgen die mas. Als je bitter busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

Zijn voor mij om tot ziens te zien, lekker John Rock Prophets, het platte land. Jij met een lieflijke avond en een lieflijke naweek verder. Ian Diederiks keer samen met jou vanaf 6 uur af in jouw vrijdagavond. En tot maandag toe, zeg ik voor jou tot ziens.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

En dit was Jennifer Samudio met Sê Dit Harder, net voor Engelbert Hammering met Quando Quando, John and Paul Young. Met yesterday's hero Jason Aldean, When She Says Baby. En Jakulos ga laat met hierdie sang. Sit tyd nou vir die korrekte antwoord van ons. Breinprikkel, Erika. Wil ek vir jou drie vers reels van 'n liedjie gegee, jy moet my sê aan watter liedjie behoort hierdie treffer, wel hierdie lirieke. In 1983 treffer, manlike kunstenaar en jou lirieke was, I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way, needed a friend. So, ek het also Going Back West gehad, ek het a paar Shania Twain treffers gehad, en die kunstenaar was reg met so paar raaiskote, maar die korrekte antwoord vanaand was Lionel Richie met Stuck on You.

Angel De Lange met Ek Huil Oor Jou. Nog een laatste treffer, dan is het tijd voor mij om vir julle te groet vanavond hier op die Klankgolf program. Dank daar so aan Willie vir jou boodskap. Daar sê MG Fola Garage, ey. Nou, ongelukkig, Sound of Silence alreed gespeel, Willie, en Old Soul het ek deel van my muziek wat tussen nou en 2 uur morgenoggend gaan speel, het ek hom gelaai met so'n bietjie doef doef tussendeur, maar ek sal hom vir jou bietjie vroeger bring, sodat hy daarom speel binnen die volgende 20 minute. Maar vir nou, hier is Brian Adams met The Only Thing That Looks Good On Me Is You.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastcape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laatkomerij. Zeg voor mij, Katrina.

bij mij blijft. Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jouw lekker luisterstasie.

omdat jij niet jij is, omdat je hart van goud is, omdat vrede daar bij jou is. Dus zo kom, omdat jij mijn zoon is, omdat mijn hart bij jou is, omdat jij mijn plek van

was de girl van die Oost-Transvaal met bruine haren op haar kop. Zij was zo zo mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Zij het groot geworden op een groot oud plaas, haar pa een boer, sien haar ma een skot.

vaste landet, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei